0: Radio Caroline, de oudste piratenzender die nog in werking was, is het zwijgen opgelegd. Nederlandse en Britse opsporingsambtenaren hebben de zender in beslag genomen. Het zendschip bevond zich in internationale wateren op de Noordzee. De actie werd uitgevoerd na klachten van verschillende landen over storingen. Uitzendingen van op zendschepen zijn internationaal verboden. Radio Caroline begon precies 6 jaar geleden met uitzendingen van op een nieuw schip nadat de vorige boot Miamigo in de golven was verdwenen. Dit jaar bestond Radio Caroline overigens 25 jaar.
1: Officials have boarded the pirate radio ship Radio Caroline, which is anchored in the North Sea off the Kent coast. The move follows complaints from broadcasting stations in Europe that Caroline's transmissions were interfering with their own services. The Dutch operation was supported by the British Department of Trade and Industry, which had been watching the ship for some time. A spokesman said Radio Caroline, which specializes in pop music, has been broadcasting illegally under international law.
2: Nederlandse en Britse opsporingsambtenaren hebben op de Noordzee het zendschip Ross Revenge geënterd. De 3 radiozenders op het schip, Radio Caroline, Radio 819 en World Mission Radio, zijn tot zwijgen gebracht. De zenders zijn uit de lucht gehaald omdat ze op de korte golfband de noodfrequenties voor de scheepvaart zouden storen.
3: And finally, Dutch officials have raided a ship in the North Sea used by the pirate radio station Radio Caroline. The action is being backed by British officials from the Department of Trade and Industry. A spokesman said other radio stations in Europe had complained about interference with the transmissions. The news from BFBS, London.